0: Dat doen we het Courtney J. Together We Shine voor 35 op 30. En dan het Molo Eng Nai Entry op plaats 29. Hij is die nieuwe single van Teddy Swims. Hij is the perfect man.
1: New in the charts.

Dat over Miley Cyrus met Bass Persuades voor 7 op 5 aan de tweede vocht. En we gucken wie weet die song nog verder nog 4 gaat of op überhaupt. Dat leidt je niet doen meer. Dat leidt je niet eerst te bouwen aan meer overeinderen dat er kräftig met eerstemmen aufgeht. Wie dat geht voor hun is geschwind. Für dich aber nur nach Position 4, wo het keine Veränderung gehen als 4 Wochen dabei. Höchstposition 4, Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.